0: Hij werd je grusje even, hij werd niet je schand.
1: In den anderen steht der Kuh, steht der Kuh und muss wandern.
2: Du sollst ihn nur dazwischen reißen.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets!

0: Jones de Caigo.
1: Jürgen de Becker.
2: Met muziek en harmonie, vier meer vastelovend wie nog niet. Maar nog meer in de vloer, dan mooie is mooie. En nu weer u. Maar dus vooruit zolang het jede kleffe dood geen ewigkeit, dat sprichwort dat is waar. En nog jeden klar drum. Maar dus vooruit zolang het jede kleffe dood geen ewigkeit, dat sprichwort dat is waar. En nog jeden klar drum. Schlaat eens kräftig op de drum, wenn het goed toch manchmal krom. Het is nur een rem, en zij maar zo bestem. Schlaat eens kräftig op de drum, wenn het goed toch manchmal krom. Het is nur een rem, en zij maar zo bestem. Drum, met muziek en harmonie, vieren we een vastelof en wiener vlieg. Hier de vloer, dan mooie, is mooie, onhuwelijk. Het München heeft vom Ring, laat op niet immer zonne schenkt, egal wie het geht, wat ons schon dran leert, dran. Met muziek en harmonie, vieren we fast de lovend wie het niet, maar dan meer. Hier de vloer, dan mooie, is mooie, en nu is het. En alle met muziek en harmonie, vieren meer vastelovend wie nog niet, maar nog meer.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkositz! Ik ben de Steve, Jok.

dan kan het niet waar zijn. Momenten maal, wie zal dat dan jong? Zet even weer, ja, in het beuk lees toepen. Zo keel, een mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet normaal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitten, weet je, als ze, ja. Dat is het er niet meer zijn, maar dat is maar, ja, maar toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Stevie.